Oui, merci Gracien kwa kile kibao kizuri sana. Anseme singi na mesema sali ya Bruno, unitilie nyimbo ya conscience bela yake Wera so niweze kufurahisha kila mudesi wote. Amesema ni Naomi Mama David wa Kikwangwa. Oui, Naomi Mama David kutoka Kikwangwa umesema tukupatie conscience bela yake Ngiama Makanda Wera so. Uweze kufurahisha na wengine wote ambao yuko dessus kena huko dessus Naomi. Voilà, ça plus tarder amis auditeurs auditrices la chanson Conscience Bella.